As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

gegaan en al wat je doet. Ik zeg maar niks, kan het met jou goed gaan. Zien je weer. Kijk, daar is de kamer met vier muren en geen zon. Wie is een duivel? Wie zal die liefde komen redden? Lieve nog als zusje van. Maar jij is altijd laatste lach. Ik hoor sirenes, die wisten in nacht. Kijk nou die lampen,

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Hier is een liedje wat mijn leven verander heeft. Hij gaat zoiets als hierin.

0: samen met mij kom ploeg door toe.
1: Lekker een beetje ploeg door op tuur, bij lekker luisterstasie. Is die man met die plakkies. En hij draagt rarig altijd plakkies. Is hij een popnies niet?
2: Ja. Nee, hij draagt rarig altijd plakkies.
1: Verschrikkelijke nice.
2: Ik heb hem een keer in Valleys gezien. Maar het kan hem niet door bijna omgeven.
1: Het was zeker koud.
2: Het was zeker koud.
1: Ja, het was. Maar het is mij zo mooi om Riekes praat en hij oom om.
2: Ja,
1: het is mij super, super, super cool, man. Ja. Maar ja, dat is al die lekker dingetjes bij lekker luisterstasie. So, ek het nog paar interessante goedjies dat ek wil deel, net wat ek gekry het, want why not? En is alles in Engels, ek vraag om verskoning, want die Afrikaanse mensie maak as ek goed te sien. Why is it called building if it's built?
2: Oh, wow.
1: Nee. Why is there a D in fridge, but not in refrigerator?
2: Oh, daar in een plomme nog altijd.
1: Nee.
2: Ja.
1: En dan sê hulle, oh man, die race is like, why does a round thing come in a square box en bla bla bla. Mm. Maar, allemaal weet, ek is versot.
2: Ja.
1: Oor die Kardashians.
2: Mm-hmm. Yes, so mal word.
1: Nee, ek
2: keeping up with the Kardashians, my naam.
1: So, Kim was by die F1.
2: Ja.
1: Jy het gesien?
2: Mm-hmm.
1: Sy was daar. En sy wil altyd, soos my kind sê, die voorstander wees.
2: Ja.
1: Sy wil altyd die voorstander wees, want ek is a Kardashian. En toe gaan staan sy reg voor die podium. En my hart het ontplof van blydskap. Toe hulle haar bedek met champagne. En sy koes en kabber daar. Het was awesome.
2: Sy probeer baie vinnig nog weg hart.
1: Wat maak jou daar?
2: Ja.
1: Hun en vriendin.
2: Wel, dat is wat sy gesê het, hoe sy nou gekyk het.
1: Nee, sy het gesê, Dude, dit was rarig. Oh, man, niemand staan daar nie. Mm-mm. Vir die rede.
2: Wel, daar is baie mense wat daar staan vir die rede.
1: Ja, maar vir die oomlik te vang,
2: ja,
1: verstaan jy?
2: Ja, die oomlik te vang, maar...
1: Ja.
2: En jy kan die spuit in haar gesig sien, wanneer sy besef wat nou gaan gebeur. Dan begin sy al omdraai en ja, assistent probeer hardloop.
1: Kijk, sy nie TV nie.
2: Mm-mm.
1: Like, have you never watched the show? Verstaan jy, moet nie deel wees as jy nog uit die TV-program gekyk het.
2: Ja, sister kan eers een komkommer snij nie, so ek weet nie of hulle Formula 1 kyk nie.
1: Oh, die hele familie pla my op een helemaal ander level. Like, rarig. So
2: ek hou net van twee van hulle.
1: Chloe.
2: Ja, en Courtney.
1: En Courtney, ja.
2: Ek hou van hulle twee.
1: Ja, Courtney die meeste.
2: Kim was geen irriterend tot die dag wat sy Marilyn Monroe se rok gedra het.
1: Toe is ek nou klaar. Ja, ek weet nie, ek voel net hulle faf te veel oor hulle. Dit is vir my net, daar is baie goed is in die lewe. En hulle is, ja, okay. Anyway, hier is die groot bag breakfast, nie breaking up with the Kardashians nie, so.
2: Ons kan dit toe nie te veel mense het al.
1: Ja, so ek los uit my liewerste sommer net daar. Okay. Okay. So vir die mense, baie dankie wat saam met ons kyk. Ek sien, Annemarie sê ook hier, so sy luister ons besig om wasgoed te was en allerlei dinge. Is lekker om saam met julle te kyk, man. En ons sal die, ons sal die video deel, moet nie waar nie. Maar ja, dit is een lekker, die lekker luisterstasie. Ons luister nog so 1 trefferkie, nou is het tyd vir ons om julle te groet op die prachtige maandag, morgen vakantiedag.
2: Mm-hmm.
1: En is jeugdag.
2: So ons het jeug wat inkom saam met ons op die groot pak breakfast.
1: Ek love jou, Mateo.
2: Ek kan nie wacht nie, net na 7 gaan ons een paar jeugdige set wat hier inkom en saam met ons gaan kom kuier.
1: Ja, ek het al klaar een van die ouma's gehad met my kontak.
2: O, is het?
1: Ja, sê hulle is baie trots en van hulle sien kom hier na toe en I'm like, oh wow man.
2: Ach, daar is sy, cool. Ons sien vreselik uit. So tussen 7 en 8 het ons DF en dan tussen 8 en 9 het ons het dametje wat homeschool.
1: Ja, which is cool, want is die is daar een ding, nee.
2: Het is, definitief.
1: Is die daar een ding, ek wil nie my ouwers as my hoof heen nie.
2: Maar dis die ding is, is daar soveel homeschools wat eintlik nie jou ouwers is dit vir jou doen nie. Jy kan nog steeds een tutor in.
1: O, rara. Dis net by jou huis. Ok, dis cool.
2: Ja.
1: Dis cool. Alright, dan maak het van
2: jou bieke. Ons sal morgen die vraag.
1: Exactly, man. 100%.

0: Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: Luister FM.

0: looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
1: Kranen drup, toiletten lek.
2: Wat nou?
3: Bel jou aan plumbers.
1: Van plumbers!
4: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
4: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met jou aan plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Jou aan plumbers los het vannig op seder 20-7. Altijd jou aan plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-3 88-2483.
1: Ja, Blambers!
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
6: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: Luister FM.

zetten. Kogon drablo, Janasi en het diefjal op zijn hoed. Op zijn frokkie staan daar groot geschreven. Kentucky is van er lekker goed.

heel groot met bier en koel. Ja, die twee daar gezet en die dronk ook naar bier. Al voedsel voor 3 maanden en loop vroeg om samen 4. Ja, die twee van hem heeft samen getjollen, waar die hand om wereld strek. Ik hoor op Bochum is lid van die dorpsraad. En op voet ik, ach is laat, Alfred.

week gekry uit hierdie deal uit van môre se vakansiedag. Goed om saam met jou te wees. Sit tot so net voor 6 op hierdie middelpunt van die Junie, 15de Junie. Ek kuier saam met jou. Soos ouder gewoonte weer om die draai sportnuus, ook jou topic bokant van die uur hardstaf wat ek jou kan toe kom. My topic binnekort daar op die WhatsApp status. Sit. Ons hou aan met die mooi musiek is Brendan Piper, Tafelberg vir 2.

14 Dispatch, 11 15 10% reën. Weslonden 14 18 Fort Beaufort 7 15 Graafrenet 7 13 Gramstad 9 17 Jeffreys Bay 13 19 10% reën. Mthatha 7 15 Port Alfred 13 17 10% reën. Port Elizabeth 13 16 ook 10%. Port St John's 15 17 Queenstown 5-14 en uit Den Haag 11-16 10% reën. Dis jou weerdinge vanmôre, Dinsdag 16 Junie.

je eendag op een reendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij deur kom wacht. Zou ik jou eens laps wegvat, hier die lach of met die lang pad, na zomer visioen, waar ik jou zoen.

Ze vlag vlag maar dan. En die blauw lucht mij kan. Ze vlag vlag mij kan.

0: Spilgwolf met Kurma, the Palatines. I'll be there in Erie Carmen all by myself. Tijd voor mij om tot ziens te zee. Dank je voor die lekker, lieflijke keer op jullie maandag op je picknick. Tenavond is morgen terug. Zelfde plek, dan is het een lekker vakantiedag. Baie meer mensen waren rustig gaan wees. Ons keer weer morgen samen in die tijd. Ik los jullie met jouw lekker song van Simon & Garfunkel. Als ons terug van die wonkerakken af en ik terug met jou nies om 6.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Ricky, my bro, ons is eindelijk Maricella.
1: Awe, Snotty. Awe.
2: Luister aanlijn op www.luisterfm.co.za.

se dogters was daar. En nou spook en nou diesel ook. Die vier het gedaan, ze gedrink en gerook. En met die trappe op hoen toe naar die kamers toe geloop. Die matriek en ek met diesel. En die college en met ou spook. Vier hier die ochend bars die boera in met die dubbelloop. En elk in een patroon.

Volg ons op Facebook en Luister FM. Ek behoort aan die morgenson en aan die blauw van die hemel. Vastgegroei aan sekelbos en mopani, geanker in rooi grond en basalt.

de liefde zwak, die groet vindt vakbond. Ons afgeslacht vandaag, die geliefde zwak, die groet vindt vakbond. Ons afgeslacht vandaag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

nieuws wat jij Junie gebring het. Het uitgedroog op Irak. Die blaren wat rooi was, het

jouw laatste gedig. Met die opstaan besef ik, het is buiten reeds lig. Ik streel oor die roos en mijn duim begin bloei. Jij is niet weg, nie.